En zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis. Would you dance?

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is John Stuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de eerste files van de ochtendspits in de regio. Je staat langs de vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Alfred Kerkdriel en Waardenburg. 25 minuten vertraging voor een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Op de A2 richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Alfred Kerkdriel, doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Alfred Leerdam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits. Hoor je bij Connect.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen beleiden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rem Waardmans van de ANWB. Meerdere vertragingen in de regio, dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg is een ongeluk gebeurd met 3 bestelauto's. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er meer dan 60 minuten langer over. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knooppunt Gorkum en afrit Weerdam, 10 tot 15 minuten. En de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de aansluiting met de A2 is je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

0: Heart of Not the Star.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er meerdere vertragingen in de regio. Dat is vooral te merken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door een ongeluk loop je vertraging op tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arpel. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 15 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Zaltbommel richting Nieuwedijk. Tussen Rossum en de aansluiting met de A2 doe je er in beide richtingen 15 tot 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers. Maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg. 30 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. Het is de ootdruk op de A50 richting Os tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk. 10 tot 15 minuten oponthoud. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste tijd ben je kwijt door de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. Op de A50 is het druk in de richting van Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging richting Oss op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Actuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio loopt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is je vertraging 50 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je er 10 minuten bij rekenen. En dat is ook het geval op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Arpel is je vertraging ook 10 tot 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je ook 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. De virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen nu geleidelijk op. Wat nog wel opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een ongeluk zorgt voor een afgesloten linkerrijstrook tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. De A2 richting Utrecht tussen Weerdenburg en afrit Everdingen. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Reken hier op een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan €500 miljoen. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt de meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel heb je 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En in de richting van Utrecht ook op de A2 tussen Beest en knooppunt Everdingen 5 tot 10 minuten op onthoud. De A12 richting de Duitse grens vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten extra. En de A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 20 over 1 midden in de geopende pompshop tot stilstand. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

0: grootste zomerhit aller tijden. Je hoort ze hier, bij Connect. Dit is Connect, met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda. En niet tussen Den Haag en Rotterdam. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grof Vuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch-Utrecht 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A50 Os Arnhem bij Knopend Grijsoord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agenda bereikt.

0: But you're just a boy.
1: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 2 kilometer file. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoopendel en Afrit Arkel 8 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Ewijk en Knoopend Paalgraven 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu 10 minuten tussen Afrit Kerkterdiel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens, 3 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef, 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna €884 miljoen toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met €5 miljoen. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knooppunt Waterberg staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knooppunt Del en Afrit Arkel 9 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Nijmegen, is bij Tiel een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. En iets verder op de A50 tussen Renkum en knooppunt Grijsoord, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Whittacombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens duurt er een kwartier langer over. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord een kwartier extra reistijd. En de andere kant op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot slot op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort 12 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verderop na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in de regio, er staat al 100 kilometer file, verdeeld over 19 plekken. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, doe je er 20 minuten langer over. De A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf, is de vertraging een kwartier. Dan is er ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Venray en Blerik op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor de regio.
2: Hier ben je thuis. Connect.
1: Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïnse gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in de regio. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten extra reistijd. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en de knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Haringsveld, Giessendam en Leerdam. Dan de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Meteren en Gorkum een kwartier extra reistijd. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er ook 15 minuten langer over. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen, omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde, die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en ook in de regio is dat goed te merken. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer, een half uur extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum viel tussen Meteren en Leerdam. 6 kilometer en een kwartier. Op de A50 Os richting Arnhem viel de voorknopend Grijzoord. 7 kilometer, 15 minuten. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen, omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17... met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 20 minuten extra. A15 naar Nijmegen bij Leerdam, 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Meter en Leerdam duurt er ook 10 minuten langer over. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten extra. Een kwartier vertraging dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort, 10 minuten extra. Nog weer 10 minuten vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst doe je er 10 minuten langer over. Een kwartier extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen, 10 minuten vertraging. En de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredam en Westervoort, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie. Dit is

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Leerdam en knooppunt Gorkum. En voor de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert.

0: We hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
1: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Heel veel zomerse activiteiten in ons programma. Goedenavond trouwens. Van harte welkom bij Kijk op de Samenleving. Zo dadelijk onze gast van de week, dat is Karien van Kettwig Verschuur. Mevrouw van Kettwig Verschuur is kasteelmanager van Kasteel Doorwerth. En we gaan het met haar hebben onder andere over de zomerse activiteiten in en om dat kasteel. Dan hebben we de kijk op de nieuwe samenleving. En Mariette Wiegink die spreekt deze keer met Theo Nieuwenhuis over de voedselcoöperatie De Liemers. In het tweede uur hebben we als gast Kim van der Werf van Focus Filmtheater in Arnhem. En we gaan het hebben over alle films die in de buitenlucht te bekijken zijn. En dat is onder de noemer Focus op het dak. Verder cabaret, de infotheek en de pennenstreken van Trudy. Maar eerst muziek van Circus Custers. Hier is Monica.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Karien van Kettwig Verschuur. En zij is kasteelmanager van Kasteel Doorwerth. Goedenavond, mevrouw van Kettwig Verschuur.
2: Goedenavond.
1: Van harte welkom in onze uitzending. Laten we eerst eens even gaan kennismaken met het kasteel. Kunt u dat eens voor ons beschrijven?
2: Kasteel Doorwerth is een groot kasteel. Hè. Het is een middeleeuwse waterburcht. Mm-hmm. Dat betekent dat het in het water ligt. En dat het eigenlijk gebouwd is vroeger al als kasteel ter bescherming van vijanden en zo. Het is dus echt een middeleeuws kasteel. Mm-hmm. En het ligt ook aan de Rijn. Het ligt dus in die zin ook vlak bij het water. Het is gebouwd met de stenen die in de oven daar zijn gebakken. En daarmee is het een middeleeuws kasteel, wat niet alle kastelen kunnen zeggen. Het is dus echt uit 1280 bestaat het. Daarvoor was het een houten kasteel. En inmiddels is dat helemaal uitgebouwd tot een kasteel waar steeds in de eeuwen weer allerlei vleugels aan werden gebouwd. En bijgebouwen met koetsen en huis voor de koetsen, voor de paarden, voor de honden. Dus daarmee maakt het een heel mooi geheel. Mm-hmm. In een hele mooie omgeving.
1: Ja, nee, zeker weten. Want voor mensen die niet precies weten waar het ligt, maar het ligt eigenlijk tussen het bos in en het water, hè?
2: Ja, nou, en niet alleen het bospaard ligt ook nog eens een keer op tegen de stuwwal. Hè, zit daar meteen op. Een heel groot verschil tussen de uiterwaarden en de stuwwal. En dan ligt het inderdaad tussen de stuwwal en de rivier in. Dus dat is een hele bijzondere ligging. Een hele unieke niet-Nederlandse ligging.
1: En waarom is dat niet-Nederlands?
2: Nou, omdat we verder in Nederland niet zoveel gebieden hebben waar je zo waar dat zo is. Waar ik misschien in het zuiden in Limburg dat je wat heuvels hebt. Mm-hmm. Maar de stuwwal is natuurlijk ontstaan in de ijstijd. En daarmee uniek eigenlijk. Ja, je hebt natuurlijk nog wel meer kastelen aan de andere kant, bij Doornenburg, staat natuurlijk ook aan de rivier. Mm-hmm. Maar het is een unieke ligging.
1: Ja, het ligt daar zeker mooi.
2: En mensen beseffen het ook vaak niet. Hè? Die komen gewoon naar beneden rijden en dan zien ze het kasteel. Maar die beseffen niet dat het een verschil is van bijna 60 meter hè, met boven aan de stuwwal.
1: Ja, inderdaad zeg. En u zegt het is een kasteel uit de 13e eeuw, 1280 zei u geloof ik.
2: Ja.
1: Hebben
2: ja.
1: altijd dezelfde familieleden daar gewoond? Is het van vader op zoon overgegaan?
2: Nee. Helaas niet, nee. Het punt was, het kasteel kenmerkt zich eigenlijk echt door steeds een uitbouw hè, van het kasteel. En steeds van mensen die het... Nou, je moet het zien als een bedrijf die uit gaan bouwen en het vervolgens eigenlijk niet meer kunnen betalen. En dan uit wanhoop eigenlijk moeten verkopen. Dus het heeft heel veel verschillende eigenaren gehad. Mm-hmm. Die allemaal goede dingen hebben gedaan voor het kasteel. En uiteindelijk in het eind van de 20e eeuw is het ook een beetje in verval geraakt. Omdat toen de laatste bewoner 9 kinderen had en toen die overleed, had niemand zin om dat kasteel te bewonen. Mm. Omdat het heel veel geld kost, hè, wonen in een kasteel.
1: Dat zal. En de inrichting, is die nog 20e eeuws of echt heel oud?
2: Nou, wat we voor hebben gekozen, dat is misschien ook nog wel interessant om te vertellen, dat in de nadagen van de Market Garden, is het kasteel best wel redelijk in verval geraakt. Toen stond er niet meer zoveel. Dus toen hebben we 37 jaar aan gewerkt om weer met de stenen en alle tuin wat we hebben gevonden, het kasteel weer op te bouwen. En toen hebben we gekozen voor hoe het kasteel eruit zag in de 17e eeuw. En daarmee hebben we ook een aantal vertrekken, want niet het hele kasteel, maar een aantal vertrekken in het kasteel ingericht. Mm-hmm. Zoals wij denken dat het er in de 17e eeuw uitgezien zou kunnen hebben.
1: Ja, ja.
2: En dat weten wij weer van schilderijen uit die tijd. Bijvoorbeeld van Jan Steen of hè, van een beetje die taferelen met bedden in een kamer. En, ja.
1: Ja,
2: dus dat is het, hoe we het ingericht hebben, ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Op uw website staat Kasteel Doorwerth meer dan een kasteel alleen. Wat bedoelden jullie daar precies mee?
2: Nou, een beetje aan wat ik net vertelde. Kijk, het kasteel staat daar niet zonder reden. Het kasteel is natuurlijk gebouwd vanwege die unieke ligging aan de rivier. Want er konden bij de rivier die stenen gemaakt worden. En had het ook meteen een functie, hè, om de boten die er langs kwamen tol te vragen. En het had een verdedigingsfunctie. Maar er moest natuurlijk ook geleefd worden. En het werd niet alleen geleefd door de bewoners, maar ook door iedereen die daar werkte. Dus door de bedienden en nou ja, de mensen die daar moesten werken. Mm-hmm. En die werkten in de tuinen, in de boomgaard. Die moesten vooral in de bossen. Dus eigenlijk de hele... Je kan het kasteel niet alleen zien. Het kasteel was eigenlijk een soort bedrijf met allemaal boerderijen eromheen. En waar we dus zeggen meer dan een kasteel alleen, is dat je binnen een paar stappen de boomgaard in de moestuin kan ervaren. Maar je kunt ook wandelen, de duno op, hè, met prachtige uitzichten over de rivier. En het is dus veel meer dan alleen een gebouw waar je naar binnen kan, maar je kan vooral buiten ook heel veel doen.
1: Ja, dus in en om het kasteel. Ja. En er was een hele gemeenschap eigenlijk ook vroeger afhankelijk van het kasteel, denk ik. Hè? Dus het is groter dan alleen dat gebouw.
2: Precies. En dat is precies eigenlijk ook wat we een beetje willen laten zien in het kasteel. Dat het lijkt natuurlijk, en dat wil ik ook niet, dat wil ik wel zeggen, het lijkt natuurlijk super romantisch. Maar het was gewoon een bedrijf waar gewoon hard gewerkt moest worden en waar mensen werkten. En waar geld binnen moest komen om het te kunnen blijven betalen.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Is het kasteel zo te bezoeken? Kunnen mensen binnenwandelen, uiteraard een kaartje kopen? Of is het altijd alleen met een rondleiding?
2: Nee, je kan altijd... We zijn 6 dagen per week geopend, tussen 11 en 5. En je kan altijd zelf komen en op eigen gelegenheid het kasteel bezoeken. Mm-hmm. En soms raden we wel aan, zeker als er activiteiten zijn, om wel een kaartje te kopen. Want dan weet je gewoon zeker dat je een plekje hebt. Want we mogen maar, ik zeg maar wat, maximum een aantal mensen per half uur door het kasteel laten. Dus dan is het soms wel handig als je een kaartje hebt.
1: Ja, precies. Dat iedereen op zijn gemak ook kan rondkijken.
2: Ja, dat is ook fijn, hè. Als niet meteen 60 mensen tegelijk binnenkomen. Maar je kan beter 4 keer 15 hebben dan 1 keer 60. Dus dan proberen we dat ook een beetje geleidelijk aan te laten doen.
1: Ja, maar mensen die graag wel rondgeleid willen worden, dat kan ook, hè? Zoals deze
2: dat
1: week
2: kan.
1: Bijvoorbeeld, is er een rondleiding.
2: Ja, dat klopt. We doen eens in 2 weken op donderdag doen we een rondleiding door het kasteel. Betaal je ook niet extra voor. Je koopt gewoon je kaartje voor het kasteel. Uh-huh. Maar dan kan je met een rondleider mee. En daar bijvoorbeeld, daar kunnen maar 20 mensen mee. Dus als je dat zeker wil zijn dat je mee kan, dan is het wel verstandig om een kaartje te bestellen.
1: Ja, nee, duidelijk. We gaan straks in het tweede deel hebben over de zomeractiviteiten. Want dat is heel wat. Maar zijn er ook activiteiten die jullie door het hele jaar heen organiseren?
2: Zeker. Nou, sowieso de activiteiten die we in de zomer hebben, hebben we ook al een beetje door het hele jaar. Maar één bijvoorbeeld iets wat we elke laatste zondag van de maand hebben. Mm-hmm. Dat is een project dat heet de Toevallige Ontmoetingen. En zoals ik net al zei, hebben verschillende mensen door de eeuwen in het kasteel gewoond en geleefd. Maar ook gewerkt als dienstmeisje of kamermeisje. En die mensen komen dan als het ware tot leven. Hè. Dus dat kan de eerste bewoner zijn of de laatste bewoner of een kamermeisje of een keukenmeid. En die vertellen dan hun verhaal, zeg maar. Dus als je dan het kasteel bezoekt, nou, dan kun je in zo'n 1,5 uur tijd zo 3-4 mensen tegenkomen. Dus dat doen we elke laatste zondag van de maand.
1: Ach, wat leuk. En dat zijn acteurs of vrijwilligers?
2: Dat zijn vrijwillige acteurs.
1: Ja.
2: Het zijn acteurs, ze zijn amateuracteurs. Sommigen zijn professioneel, of die doen het professioneel, of hebben er zeker een opleiding voor gehad. Nee, dat is een heel succesvol project, we doen het al 20 jaar. En daar komen echt mensen extra voor naar het kasteel. En je geeft net een andere, een andere overdracht van het verhaal van het kasteel. En die mensen die, nogmaals, we noemen het toevallige ontmoeting, omdat je niet weet wie je wanneer tegenkomt. Mm-hmm. Maar het kan, we hebben een stuk of 10 verschillende personages.
1: Nou, dat is ook wel de kers op de taart natuurlijk, hè? Om iemand ook zeker in die kledij uit die tijd dan tegen het lijf te lopen.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en verder doen we de rondleiding die we nu dan om de twee weken hebben. Dat is, meen ik, dat doen we door het hele jaar. Zo tussen april en november doen we elke twee weken een rondleiding waar je niet voor hoeft te reserveren. Of waar je wel moet voor reserveren, maar waar je gewoon in je eentje naartoe kan gaan. Mm-hmm. Maar als je echt een keer zegt, we zijn met 15 man of 20 man, dan kan je ook op aanvraag een rondleiding aanvragen. Dat kan altijd.
1: Dat is ook allemaal mogelijk.
2: Als je zelf een groep hebt, ja.
1: Ja, ja. Oké. Goed, we gaan straks over de zomeractiviteiten hebben natuurlijk. Maar eerst luisteren we even naar een oudje van Cliff Richard. De Summer Holiday.
2: Oh, dat is gezellig. Ja, oké.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is Karien van Kettwig Verschuur, de kasteelmanager van Kasteel Doorwerth. We hebben net even een kijkje genomen in het kasteel. Althans, dat hebben we gehoord, hoe dat allemaal kan in en om het kasteel. En dan gaan we nu eens kijken naar de zomeractiviteit. Want er is heel wat te doen, mevrouw Kettwig Verschuur, in en om het kasteel.
2: Zeker, ja.
1: Kunt u eens vertellen wat er zoal te beleven is voor volwassenen, voor kinderen, maar misschien ook voor beide, hè, als gezin?
2: Ja. Nou, ik denk dat het misschien al goed is om te zeggen dat wij in deze zomerweken de maandagen ook geopend zijn. Dus dat is natuurlijk leuk, want dan zijn er altijd veel andere musea en attracties dicht. Dus we zijn de maandagen ook geopend. En we hebben sowieso altijd leuke speurtochten voor kinderen binnen. Dus ze kunnen altijd een speurtocht doen door het kasteel. En als de kleintjes nog niet kunnen lezen, dan kunnen ze ook een speurtocht doen met dingen die ze zien. Een soort ik zie speurtocht.
1: Ja, met plaatjes.
2: Ja, dus dat is sowieso leuk. En verder hebben we, als ik begin met de kinderen, hebben we eigenlijk drie speciale kinder/familievoorstellingen. Dus we hebben één een meneer, die heet Bombastix. Dat is een beetje een magier die een voorstelling doet voor kinderen van zeg maar 3 tot 8 jaar. Mm-hmm. En voor de hele familie is het leuk, maar dat is een beetje een magisch verhaal. En we hebben een nieuwe meneer, die heet de vertelkok of de verhalenkok. En die roert ook in zijn ketel en vertelt dan verhalen. Dus een iets meer een voorstelling. Mm-hmm. Maar die heb ik nog nooit mogen ontmoeten. Maar ik denk dat hij heel erg leuk is. Hij heeft ervaring op andere kastelen. Hij vertelt bijvoorbeeld het verhaal van Romeo en Juliet. Maar het is ook een beetje interactief. Dus hij laat de kinderen een beetje meedoen. Dus een paar keer, ik denk dat we 6, 7 van deze voorstellingen voor de kinderen hebben.
1: Is dat op de binnenplaats of is het in het kasteel?
2: Dat is allemaal in het kasteel. Dus je koopt ook altijd een kaartje voor het kasteel. Mm-hmm. En dan komt er een kleine bijdrage bij voor de voorstelling. En dan is dat inclusief het kasteelbezoek. Dus je bezoekt het kasteel en je krijgt dat verhaal.
1: De voorstelling, ja.
2: Ja, en we hebben ook een actieve ridder soort speurtocht. En dan ga je aan de hand van een speurtocht loop je door het kasteel en moet je af en toe wat opdrachten doen. Mm-hmm. En uiteindelijk kom je dan bij de ridder en word je tot ridder geslagen. Dus dat is natuurlijk ook erg leuk voor alle kinderen die tot ridder geslagen willen worden.
1: Letterlijk? Door iemand met een zwaard?
2: Met een zwaard, zeker met een zwaard. En je moet natuurlijk ook wel echt plechtig een belofte afleggen. Dus je bent het ook niet zomaar. Maar dan word je inderdaad tot ridder geslagen. Dat is een tocht waar het hele gezin altijd erg van geniet. Mm-hmm. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en grootouders.
1: Je moet een aantal proeven afleggen dan.
2: Ja, je moet een paar dingetjes doen en je moet even leren hoe een kasteel gebouwd wordt. Er worden veel vragen gesteld. En het is een beetje verschillend per keer. Ligt er een beetje aan welke mensen we hebben om welke proeven er gedaan moeten worden. Maar in principe is het een hele tocht door het kasteel. En je mag ook verkleed als ridder of jonkvrouw.
1: Dat is wat leuk.
2: Dus je mag ook verkleed komen. Ja, nee, dat is, en dan krijg je aan het einde ook een diploma, een ridderdiploma. Dus die kan je dan, als je het hebt gehaald, mooi ophangen thuis. En dat is dus voor kinderen, maar voor families heel leuk. Mm-hmm. We hebben een aantal rondleidingen. We hebben een rondleiding, wat we net al zeiden, niet elke donderdag, maar donderdag in de 2 weken binnen. Maar we hebben ook een rondleiding om het kasteel. En die hebben we eigenlijk tijdens corona ontwikkeld. Omdat we natuurlijk toen moeilijk naar binnen mochten.
1: Ja, en buiten kon wel.
2: Maar hij is dus ook heel mooi, omdat je buiten dan wel het verhaal vertelt van binnen. Maar waarbij mensen die bijvoorbeeld niet binnen door het kasteel kunnen lopen omdat ze minder goed ter been zijn, of misschien hebben ze wel een rollator, of zitten ze in een rolstoel, of kunnen ze gewoon niet heel makkelijk lopen, dan is dat een heel mooi rondje om het kasteel. Dus het duurt een uur, maar dan kun je zitten of je, nogmaals, het is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar om het kasteel.
1: Ja.
2: We hebben ook 2 keer een rondgang naar de bijenstal. Hè, dus dat is ook buiten.
1: Oh, die zit er ook bij, de bijenstal.
2: In de bijenstal ook twee keer nog in juli. Één keer in juli en één keer in augustus. Ja. Ook daarvoor moet je wel inschrijven. En moet je ook goed uitkijken wat je aandoet. Hè, dat je goed je een beetje hebt bedekt. Je krijgt al een kap op en een truitje aan. Maar dat je geen geurtjes op doet. Maar dat is heel interessant als je wil weten wat een imker doet en hoe bijen werken.
1: Ja, zeker.
2: Om honing te maken. Dus dat is een activiteit voor buiten. Wat hebben we nog meer? Families kunnen ook een escape route doen. Dat is een route door het kasteel. Dus je zit niet vast in een kamer. Mm-hmm. Maar je gaat door het kasteel en moet je ook weer allemaal vragen beantwoorden om een probleem op te lossen. Dus dat is echt wel een activiteit waar ze meestal 2 tot 2,5 uur mee bezig zijn met het gezin. Dan hebben we inderdaad de blauwe bever. Dat doen wij niet. Daar hebben we niet zelf een boot, maar het is een boot van het Utrechtse landschap. En die komt uit Wageningen. En dan kan je met een boottocht naar het kasteel. En dan krijg je op de boot al een heel verhaal. En op het kasteel krijg je dan een rondleiding. Of je krijgt een rondleiding door de moestuin. Nou, dat is natuurlijk een dag uit gewoon.
1: Ja, dat is gewoon echt een hele combi dan, ja. Van kasteel en varen.
2: Ja, ja. We hebben nog een keer Shakespeare 's avonds in het kasteel. Dan moet je wel echt goed Engels kunnen, want dat is in het Engels.
1: Oh, dat is in het Engels.
2: Dat is in het Engels, dus dat is wel voor de mensen die of de stukken al kennen van Shakespeare... Mm-hmm. Of het heel erg leuk vinden, dat ze dat goed kunnen verstaan. En dat is denk ik een beetje wat we in de aanbieding hebben. Maar dat is dus wel, ik denk elke week wel 3-4 dingen. Hè? Dus nogmaals, en als we niet specifiek iets doen, dan kan je sowieso gewoon een leuke speurtocht doen. Of gewoon ons kasteel bezoeken.
1: Kasteel bezoeken. Wat u zo opnoemt, het is niet gering inderdaad wat er allemaal te doen is. En ook heel gevarieerd. Wie organiseert dat allemaal?
2: Nou, dat doen wij met ons team. Hè. Dus as we speak ben ik eigenlijk alweer voor volgend jaar de hele programmering aan het doen. En zo hebben we dat in de afgelopen 20 jaar een en ander ontwikkeld. De moestuin is bijvoorbeeld, het is meer dan alleen een kasteel. Die moestuin is op zich een tentoonstelling op zich. Die laat zien hoe zo'n tuin ingericht was in de 17e eeuw. Mm-hmm. En we laten dan ook echt zien welke groenten er toen ook al gekweekt werden. En in de morgen met deze hitte zijn er nog vrijwilligers vaak aan het werk die ook wel wat kunnen vertellen. Maar in deze warmte is het in de middag een beetje te warm om in de tuin te werken.
1: Nou, dat kan me zo voorstellen.
2: En dat gezegd hebbende, is het in het kasteel, was het in ieder geval de eerste weken nog best wel lekker fris. Met die hele dikke muren hadden natuurlijk een functie om de kou buiten te houden, maar ook de warmte buiten te houden.
1: Betere isoleerwerk eigenlijk, hè?
2: Zeker, ja, zeker. Dus goed, we kunnen nu een beetje soms de raampjes openzetten en een beetje het briesje door laten gaan. Maar het is altijd op zich een lekkere, koele plek om naartoe te gaan als je het warm hebt.
1: Nou, dat is zeker goed om te weten. Aangezien er deze week ook al van alles te doen is, is het denk ik raadzaam voor mensen die enthousiast geraakt zijn om zich tijdig te informeren of tijdig iets te reserveren. Waar kunnen mensen dan het beste terecht?
2: Ja, op onze website. Kasteel Doorwerth is één van de kastelen van Gelders Landschap en Kastelen. En zo heet onze website ook. Dat wil zeggen, die heet GLK, hè, dus voor Gelders Landschap Kasteel.nl. Ja. En dan Doorwerth. En anders zie je ook de andere kastelen, want we hebben natuurlijk ook andere kastelen in de buurt waar je naartoe kan. En daar staan alle activiteiten op waar je voor kan reserveren. Dus of zodat je gewoon een kaartje kan kopen. En als je een museumkaart hebt of je bent donateur, dan heb je gratis toegang. Dus er zijn allerlei fitkaarten, geeft geloof ik gratis toegang. Dus je kunt op of gewoon een kaartje kopen of je mag op vele manieren ook met korting of gratis naar binnen.
1: Nou, dat is goed om te weten. En ik denk dat er genoeg mensen gaan reageren. Want het programma is werkelijk zeer gevarieerd.
2: Nou, hartelijk bedankt. Ik zou iedereen verwelkomen wanneer ik er ben.
1: Dus. Ook in ouderwetse kledij, ja. Of dat dan weer niet?
2: Nee, dat doe ik dan niet. Nee.
1: Dat dan weer niet.
2: Nee, de kwaliteit heb ik niet.
1: U heeft er andere kwaliteiten.
2: Ja,
1: mevrouw Ketwig Verschuur, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw verhaal. En ik wens u ook een mooie zomer. En wij luisteren afsluitend naar Douwe Bob. Want die heeft ook een heel apart ridderverhaal. I believe.
2: Oh.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met
1: Theo Nieuwenhuis. We zitten samen in een groot ontvangst- en vergaderruimte midden op het platteland bij die dam. En we gaan het hebben over de voedselcoöperatie Die Dam. En daar ben jij een van de initiatiefnemers van, volgens mij.
2: Klopt.
1: Ja.
2: We hebben een aantal jaren geleden waren we op zoek naar afzet voor onze producten. En toen ben ik uitgekomen bij de Ulebelt in Estella Franse in Deventer.
1: Ja.
2: En daar is het, daar in die omgeving werken ze al heel veel met voedselcoöperaties.
1: Ah, oh, dat is het.
2: En toen leek mij dat een mooi idee om dat ook hier onder de aandacht te brengen. En
1: ja,
2: te kijken of we hier in de regio ook voldoende mensen bereid kunnen vinden om regionaal bij producenten af te nemen.
1: Ja, ja. En?
2: Inmiddels loopt hier in Die Dam één voedselcoöperatie.
1: Ja.
2: Er is nog een tweede groep geïnteresseerd.
1: Mm.
2: We moeten even kijken of we eerst in de opstartfase die mee laten lopen met onze coöperatie.
1: Ja.
2: Totdat je voldoende omvang hebt.
1: Ja.
2: Maar je merkt ook, omdat we het lokaal eenvoudig willen houden, zonder extra kosten.
1: Ja.
2: Want de consument die gaat ook de boer op. Ik zal daar ook het hele verhaal uitleggen.
1: Ja, graag. Ja.
2: Maar dus alles moet wel in een kofferbak van een auto meegenomen kunnen worden.
1: En
2: dus
1: redelijk binnen bereik van je woonhuis misschien ook,
2: ja,
1: wel.
2: Ook dat, ja, ja. En die groep, het ligt eraan of die groep groot kan worden, of je met meerdere mensen gaat rijden.
1: Ja.
2: Of dat je zegt van we splitsen een groep op in meerdere,
1: ja,
2: groepen.
1: En wat bedoel je met rijden?
2: We hebben nu hier in Die Dam is de afspraak dat,
1: ja,
2: je kunt door de week kun je bestellen, online,
1: ja,
2: ook,
1: ja,
2: bij de verschillende producenten die meedoen aan die voedselcoöperatie.
1: Ja.
2: Je spreekt met elkaar dan een vaste route af. En zaterdags gaat hier één
1: ja,
2: iemand van een gezin,
1: ja,
2: die gaat rijden. En die haalt voor de hele groep de producten voor die week die besteld zijn op.
1: Oké, okay, zo werkt het.
2: En dan,
1: ja,
2: kan, en dan is er een uitgeefpunt in de omgeving waar de groep zich gevestigd heeft.
1: Ja, ja, ja.
2: En daar wordt het uitgedeeld. En
1: ja,
2: dan kun je,
1: ja,
2: spullen ophalen.
1: Ja. En wie doen er allemaal mee? Daar was ik zo nieuwsgierig naar.
2: Het zijn allemaal, ja, ik zelf doe ik ook mee, ja, gewoon om te proeven hoe dat het gaat.
1: Ja.
2: En hoe dat het werkt. Maar dat zijn allemaal burgers. Mensen die geïnteresseerd zijn in gezond,
1: ja, maar de
2: duurzaam voedsel.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar de producenten. Welke producenten?
2: We hebben gekozen om uit een groep van producenten die deelnemen waren bij Limes Trots.
1: Mm,
2: Limes Trots is gewoon,
1: ja,
2: een vereniging van producenten,
1: ja,
2: ook consumenten wel, die gezamenlijk avonden organiseren, maar die ook en die fietstochten organiseren.
1: Oh.
2: Die maakt een kaart waarop producenten beschikbaar zijn waar je producten kunt kopen,
1: ja, ja,
2: af kunnen nemen en of winkels zijn.
1: Ja. Ja, maar ik ben heel erg benieuwd naar de producten, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat,
1: welke?
2: Groenten.
1: Ja.
2: Biologische groenten bij, in Weel bij de Broekhuizen.
1: Hmm.
2: Bij de winkel daar.
1: Ja.
2: We hebben ook groenten bij, bijvoorbeeld bij, ja, dat is in Giesbeek.
1: Ja.
2: Bij Eikelkamp. Dat is,
1: oh, ja.
2: Daar hebben ze ook een groentetuin.
1: Ja, precies. Bij de Klaver, nee, die hebben zeker bij Royal Eikenkamp is dat.
2: Ja, ja,
1: ja, precies. Ja.
2: Bij de Klaver, Bormliefde is dat.
1: Oh.
2: We hebben eieren in Beek bij, dat zijn biologische eieren.
1: Ja.
2: Van Walvoort.
1: Mm-hmm, ja. Maar ja, zo wordt er dus heel wat verzameld uit een vrij grote regio eigenlijk.
2: Ja, we hebben wel een, je bespreekt een bepaalde route af.
1: Yeah.
2: Dus je probeert wel één lijn door te rijden.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, we zitten ook in Eldrik.
1: Mm.
2: Daar zit de kaasmakerij Koning.
1: Yeah.
2: En we zitten bij de Klaver in Angelo.
1: Ja.
2: Yeah. En daar doen we melk, eieren, kaas, vlees.
1: Ja, dus je hebt een grote range aan verscheidenheid dus aan producten,
2: ja,
1: al met al.
2: Ja, je probeert een compleet, zo
1: pakket,
2: compleet mogelijk pakket te krijgen,
1: ja, ja,
2: dat,
1: ja,
2: mensen kunnen bestellen.
1: Ja, ja, ja. En vervolgens kregen jullie nog subsidie. Of kon je nog subsidie krijgen?
2: Ja, we hebben een aanvraag gedaan bij een liederaanvraag.
1: Ja, precies.
2: En een, goed, die lieder is wel gehonoreerd. Die moet nog uitgewerkt worden.
1: Ah, oké. Okay.
2: En dat is eigenlijk de bedoeling dat we daarmee een stukje financiering kunnen krijgen om meer burgers te bereiken.
1: Ah, ook meer klanten dus eigenlijk.
2: Om meer klanten te bereiken, ja, om, ja, om deel te nemen,
1: ja,
2: aan,
1: ja,
2: die cobra's. Oh, en dat, okay, is met name organiseren van avonden, waarbij ook producenten en consumenten elkaar vinden.
1: Ja.
2: Wat voor producten verbouw je, ja, welke, dus een stukje reclame, ja, en uitwerking en ook een stukje begeleiding bij het oprichten van die, die voedselcoöperaties.
1: Ja, ja.
2: Voedselcoöperaties zijn eigenlijk, is eigenlijk alleen een coöperatie van consumenten die gezamenlijk zeggen, wij willen streekgebonden producten kopen.
1: Ah, dus alleen van consumenten. Terwijl, ja, ik het gevoel had dat het was van producenten. Maar
2: nee,
1: dat is
2: nee,
1: dus
2: nee,
1: niet
2: nee,
1: zo.
2: Het is puur iets van consumenten.
1: Ja,
2: maar wij faciliteren die consumenten,
1: ja,
2: ja, wel om die,
1: ja,
2: dingen te doen.
1: Ja.
2: Dus eventueel met kistjes. We kunnen ze eventueel ook voorzien van een weegschaal als dat nodig is.
1: Oh, okay, ja.
2: Maar zij, de eigenaarschap zit bij de consument. En zij bepalen ook,
1: ja,
2: het uitleverstation. Zij bepalen,
1: oh,
2: er is een online platform beschikbaar.
1: Hmm.
2: Waarin producenten hun aanbod kunnen presenteren.
1: Ja, ja, okay.
2: Waar consumenten ook hun bestellingen kunnen doen. Wat je ook tijdens die vrijdagavond, dan gaat dat die bestellijst dicht.
1: Yeah.
2: En dan kun je bestelling klaarzetten. Afhankelijk van de producent. Want de producent kan ook eerder aangeven, ik wil donderdagavond weten welke producten,
1: oh, okay,
2: ik vrijdag klaar,
1: ja,
2: moet hebben.
1: Ja, tuurlijk.
2: En,
1: ja.
2: En die zorgen dat het spul klaar staat. En dan is het een van de consumenten in die groep.
1: Ah,
2: die rijdt dat rondje.
1: Die verzorgt
2: je hoeft ook maar één keer in de 8-9 weken een rondje,
1: oh,
2: te rijden.
1: Oké, okay, ja, ja.
2: En, dan, en die haalt de producten voor die groep op.
1: Ja, ja.
2: En die brengt het naar een vooraf afgestemde locatie.
1: Ja.
2: En daar komen de mensen, andere mensen, ja, groepen dan de,
1: ja,
2: producten op.
1: Maar ik begreep van Jolanda Kemna, van haar,
2: ja,
1: heb ik van de Limerse ambassade.
2: Ja.
1: He, dat is dus, daar zit het leader project. Dat er zelfs nog, weet ik wat, plannen, misschien ideeën zijn om dus meer coöperaties op te richten. Jij,
2: ja,
1: noemt het ook al een poging, in ieder geval, in de Limers. En daarvoor is dan ook die subsidie bedoeld,
2: ja,
1: denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Van, dat is een subsidie van de provincie, heb ik begrepen.
2: Ja, van
1: uiteindelijk.
2: Ja, van de provincie, geloof van de Stedendriehoek.
1: Oh, dat zou kunnen. Dan,
2: of, ja, het heet anders, maar
1: precies. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Ja.
1: Ik begrijp, ja, precies. Maar goed, dus de clue is dat er misschien nog wel meer coöperaties komen uit de Limers.
2: De intentie is om naar 20, 25 coöperaties.
1: Zoveel?
2: Ja, je hebt een groep consumenten die bij elkaar, die dan is ook vrij groot. Je,
1: ja,
2: je wilt toch. Je moet ook niet te ver van elkaar. Lobbyt,
1: nee,
2: is ook een coöperatie even, ja, actief geweest.
1: Ja.
2: Maar die had het uitleverpunt veel te ver weg bij de,
1: ja,
2: coöperatie.
1: Ja.
2: De leden zaten ook best wel verdeeld,
1: ja,
2: over het gebied.
1: Ja,
2: ja, en dan merk je dat het toch doorbloedt omdat het,
1: okay,
2: te veel belemmeringen geeft.
1: Ja. Ja.
2: Je moet kort bij elkaar zitten.
1: Ja.
2: Okay. Het liefst in de buurt of in de straat. Of in,
1: ja.
2: En dat je elkaar goed verstaat. Het,
1: ja,
2: is wel een sociale factor die daar meespeelt.
1: Ja,
2: we hebben hier ook een leuke activiteit gewoon met oud en nieuw. Of met kerst, net,
1: ja,
2: voor kerstmis.
1: Ja.
2: Hebben we ook gezegd van we doen gezamenlijk als coöperatie,
1: ja,
2: doen we een lunch.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: En dan gezellig,
1: ja,
2: met elkaar,
1: ja,
2: bijeen. En,
1: ja,
2: iedereen bracht producten in.
1: Ja,
2: en dan heb je een gezellige dag.
1: Ja,
2: of
1: precies,
2: een gezellig,
1: ja,
2: aantal.
1: Maar goed, al met al worden de producten dus geleverd door de producenten, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Maar het werk, althans niet betaald werk, wordt gedaan door, dus in de coöperatie wordt dus door burgers gedaan.
2: Ja, ja,
1: ja, ja,
2: en dat,
1: dat
2: is ook
1: is
2: de
1: het
2: betrokkenheid tussen,
1: ja,
2: producenten en consumenten.
1: Ja. Ja.
2: Want je spreekt toch een ondernemer,
1: ja,
2: die het produceert.
1: Absoluut, ja.
2: Maar niet iedere week, maar dan één keer in de zoveel weken.
1: Tijd, ja, ja. Maar zijn er genoeg producenten te vinden? Om.
2: Ja, dit is wel best wel een grote groep. Maar het ligt ook afhankelijk van die route die groep rijdt.
1: Ja.
2: of dat in de buurt ligt.
1: Jee, dat begrijp ik. Dat is afhankelijk van...
2: Het is best een groot aanbod. En zijn we ook
1: dat
2: nog
1: is
2: best,
1: wel een groot aanbod.
2: Is iemand in Stockholm, die wilde ook graag meedoen. Maar ja. Die ligt totaal niet op de route.
1: Nee.
2: En dan
1: nee,
2: is het onhandig voor die, om die route te rijden.
1: Ja.
2: Terwijl dat je in die andere route toch al producenten hebt die datzelfde product aanleveren.
1: Leveren, ja, precies.
2: Dus
1: ja.
2: Dan is dat niet handig.
1: Nee.
2: Maar we proberen in de Limes naar een 20, 25 coöperaties gaan.
1: Ja.
2: Waarmee je ongeveer bereikt dat je een 250 mensen in coöperaties deel laat nemen. En dan kan er toch een substantieel deel omzet gegenereerd worden vanuit de agrarische sector.
1: En ik begrijp nog dat wel de producenten aan bepaalde eisen moeten voldoen.
2: Dat is ook afhankelijk van de consumentengroep.
1: Ja.
2: Ik weet, onze groep heeft het liefst biologisch.
1: Ja.
2: En die zoeken ook dus de biologische bedrijven op waar ze producten vandaan.
1: Ja.
2: Maar dat is niet per se noodzakelijk.
1: Nee. Oh, okay.
2: Dus dat is ook afhankelijk van wat die consumenten willen.
1: Ja. Dus. En jij onder andere faciliteert dus, of probeert dus, die bij elkaar te brengen en reclame te maken enzovoort.
2: Ja. Wij wilden, toen destijds hebben we ook wel geprobeerd wat groenten te verbouwen. Maar die afzet bleek gewoon heel lastig. Hm. Misschien dat we in de toekomst toch nog wel wat groenten gaan verbouwen.
1: Ja.
2: Maar dan moet je ook een groep consumenten hebben die dat koopt. Wij hebben zelf geen winkel.
1: Nee.
2: Bewuste keus, ook vanwege tijd. Maar we willen toch eigenlijk liefst wel in de regio een gedeelte van ons product afzetten.
1: Maar ik bedoel eigenlijk ook dat jij het oprichten van, het oprichten zou ik kunnen zeggen, van die coöperaties stimuleert en bewerkstelligt enzovoort enzovoort. Hè? Ik bedoel, dat is waarschijnlijk ook wel werk.
2: Dat is ook werk.
1: Ja, precies.
2: En leader is ook... wij brengen wel wat middelen in.
1: Yeah.
2: In de leader, want leader is niet volledig gesubsidieerd.
1: Nee.
2: En wij brengen ook een stukje bijdrage in door in-kind mee te werken. En dat doe ik om tijd te investeren in de voedselcoöperatie.
1: Ja, precies.
2: En dat is ook onze inbreng.
1: Ja. Waarom heet dat eigenlijk de leader? Weet jij dat?
2: De leader is een Europees
1: aanvraag. Dat is Europees. Okay.
2: En wat wel door de regio's is helemaal uitgedragen.
1: Ja.
2: En daar moet de gemeente ook een bijdrage aan leveren.
1: Ah.
2: Dus het is Europees geld, het is gemeentelijk geld.
1: Oh, en provinciaal dus
2: provinciaal geld.
1: En
2: daarbij moeten mensen zelf ook een bijdrage leveren.
1: Oké.
2: En dat kan in kind. Dus dat je uren inzet.
1: Ja, precies.
2: Om het te realiseren.
1: Ja, precies. En heb je nog hulp nodig nu we uit gaan zenden?
2: Nee, we hebben hulp nodig. We gaan die avond organiseren als we zover zijn. Het is nog niet zover.
1: Ja.
2: Maar ik heb hulp van... dat is Nienke Angenent.
1: Hmm.
2: Die is van Natuur en Milieu Gelderland.
1: Ja, oké.
2: En we hebben Estella Fransen, die is van de Ulebelt. Maar die heeft al meerdere coöperaties ook opgericht.
1: Okay.
2: Die weet hoe dat werkt. Die weet mensen ook te bewegen om meer deel te nemen.
1: Ja.
2: En die levert haar deel. En dan is het organiseren van bijeenkomsten in de regio. Om mensen daar bereid toe te vinden.
1: Ja. Het is wel fijn als mensen wat contactpersonen hebben.
2: Ja.
1: Als ze denken, oh, dat vind ik hartstikke belangrijk.
2: Wacht nog vergeten, Limes Trots wil ook... Limes Trots zijn de producenten die verenigd zijn.
1: Ja.
2: En die leveren ook wel een deelname. Maar die konden die tijd van 5 jaar was nog even discutabel of zij daaraan konden voldoen. Maar ze willen dus ondersteunen het project wel.
1: Ja. En waar kunnen mensen dan nu in dit geval terecht?
2: Uiteraard bij ons. Bij mij.
1: Maar dat is voedselcoöperatie Die Dan. Daar hebben jullie een website.
2: Dat is, nee. We hebben nog niet echt een website. Het is goed dat je het aanmeldt.
1: Ja.
2: Wel bij de Ulebelt kunnen ze zich aanmelden. Bij Natuur en Milieu Gelderland.
1: Ja, oké.
2: Maar we moeten daar Dat moeten we nog wel eens weer. Ja, dat is onder andere onderdeel van het
1: uitwerken
2: van liederen.
1: Ja, precies. Ja, oké. Nou, ontzettend hartelijk bedankt. En ik hoop zeker ook dat het wat oplevert. Dat is leuk.
2: Daar gaan we vanuit.
1: Heel hartelijk bedankt.
2: Dank je wel.

Dat was Katy Perry met I Kissed a Girl. Maar volgens mij heeft ze tegenwoordig een andere voorkeur. Want ze heeft al een tijdje een relatie met Justin Trudeau, de vroegere premier van Canada, inderdaad. Tot zover het eerste uur. Kijk op de samenleving. We gaan zo dadelijk in het tweede uur natuurlijk door. En dat doen we onder andere met Kim van der Werf, hoofdprogramma bij Focus Filmtheater in Arnhem. Die hebben weer een nieuwe cyclus. Film op het dak, Focus op het dak. En dat begint morgen. En welke films zowel vertoond worden, dat horen we zo dadelijk dan van Kim. Verder de pennenstreken van Trudy Korthuis in het tweede uur, een stukje cabaret en de infotheek. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandschef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedenavond, dit is Connect Classics. Dit is Kijk op de Samenleving.
3: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 4:08. Excuses voor de radiostilte. We hopen dat we niet weer stilvallen. Want er is genoeg te bespreken in het tweede uur. Zo dadelijk als gast Kim van der Werf in de Kijk op Cultuur. Zij gaat vertellen over het Focus Filmtheater in Arnhem. En daar is op dit moment Focus op het dak. U kunt vanaf morgen buiten een film gaan bekijken. En daar horen we graag wat meer over. Daarnaast de pennenstreken van Trudy Korthuis, een stukje cabaret en de infotheek. En eerst een zomerse plaat van Jan Smit, Tranquilo.

0: cultuur. Kijk op cultuur.
1: We gaan een blik in het filmhuis van Arnhem werpen. En dat gaan we doen samen met Kim van der Werf, hoofdprogramma bij Focus Filmtheater in Arnhem. Goedenavond, Kim.
2: Goedenavond, Irene.
1: Van harte welkom. Voor de mensen die Focus niet kennen, wat voor theater is Focus precies?
2: Focus is een filmtheater waar we programmeren op basis van de kwaliteit, inhoud van de films. Dus niet zozeer gericht op dat we er ontzettend veel geld mee moeten verdienen. Dat is natuurlijk wel fijn als er veel mensen komen en kaartjes kopen. Mm-hmm. Maar het is in de eerste plaats echt gericht op kwaliteit van de films.
1: Ja, dus niet zo in eerste instantie de grote blockbusters, maar meer de filmhuis. De betere film, zou ik maar zeggen.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel arbitrair. Hè? Want de een goed vindt de ander misschien helemaal niet goed.
1: Ja, dat is
2: en een kleine relativering. We draaien op dit moment ook gewoon de Odyssey. Uh-huh. Waar echt elke bioscoop in Nederland vertoont deze film, denk ik, vanaf donderdag. Dus het is soms kiezen we ervoor om wel dit soort grote titels, omdat we dat dan net een heel interessante maker vinden of een bijzondere film.
1: Uh-huh. En hoeveel filmzalen hebben jullie?
2: We hebben 5 zalen en 1 dakzaal.
1: Ja, want daar gaan we het nu over hebben. Een dakzaal, dat is wel iets heel bijzonders. Ja, focus op het dak. Wat is dat precies?
2: Nou, we hebben dus... Focus bestaat nu ongeveer... Of dit, zeg maar, dit gebouw bestaat nu ongeveer 8 jaar. Uh-huh. En de toenmalige directie heeft heel nadrukkelijk de wens geuit om een buitenzaal in dit toen nieuwe filmtheater te laten bouwen. Uh-huh. En dat is een heel intiem zaaltje geworden, zonder dak dus, op de 3e verdieping van het filmtheater. En dat biedt plaats aan 55 mensen. Uh-huh. En die kijken dan met onder de sterrenhemel en met soms het luiden van de klokken van de Eusebius-toren op de achtergrond en het gonzen van insecten om je hoofd. Zo kijk je dus naar film.
1: Met een ware buitenbeleving eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. Het is een enorme trend hoor, in filmtheaterland of in bioscoopland. Uh-huh. Echt overal waar het. Misschien is dat ook wel, heeft het ook wel te maken met dat er de zomer steeds warmer en mooier worden. Dus het is ook beter, het lukt ook beter om in de open lucht films te vertonen.
1: Ja, nou ja, zeker met dit weer, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want je zegt een dakzaal. Lijkt het ook op een zaal? Want in de meeste filmzalen heb je dan zo'n oplopend theater, zeg maar. Hè? Dat je steeds hoger kan zitten op een soort plusje banken. Nee. Lijkt het daarop? Of?
2: Nou, die plusje banken die hebben we niet. Maar we hebben wel stoelen met warmtekussens. Dus als het een beetje fris is, dan zit je in ieder geval redelijk warm. Mm-hmm. Maar dit zijn, omdat het zo klein is, hebben we geen oplopende tribune. Je kunt ze echt prima langs elkaar heen kijken. En het doek, dat is feitelijk gewoon projectie op de muur, dat is gewoon net iets hoger, zodat je omhoog kijkt. Uh-huh. En het lijkt echt wel een beetje op een zaal. Het is een licht rechthoekig vertrek, maar dan zonder dak.
1: Ja, en het is ook niet dat met slecht weer, zoals bijvoorbeeld bij het Gelderdoom, het dak dicht gaat. Dan is het ergens anders heen.
2: Dan hebben we altijd een backup zaal. Dus dat komt soms voor hoor. Dat je halverwege de film dat het gaat regenen. En dan verhuist iedereen naar de backup zaal, waar de film dan ook te zien is.
1: Oké, ja, dus het gaat altijd door eigenlijk, hè?
2: Het gaat altijd door. Het gaat altijd door, ja.
1: Ja, vorig jaar hadden jullie ook zoiets, hè? En als ik me goed herinner, dan heette dat Je kunt het dak op.
2: Dat is ons onderdeel waarvoor we de stad vragen om mee te denken over films die ze graag willen zien.
1: Ah, zo. Ja. En is daar heel veel gebruik van gemaakt, van die dakfilms?
2: Het is nog bezig. Het speciale boekje is net verschenen. En daarin staat ook die oproep. Dus zo langzaam druppelen er voorstellen binnen. Mm-hmm. En wij kijken naar die voorstellen. Wat is haalbaar? Wat is leuk? Hoe interessant is de motivatie van mensen? En dan maken we een keuze van. We hebben namelijk 6 avonden waarop we nog een film kunnen vertonen. En dan maken we een heel gevarieerde keuze. En in de meeste gevallen gaan de kiezers ook hun eigen film inleiden. En dat is, vind ik altijd heel erg leuk. Want soms zijn dat buitengewone persoonlijke verhalen. Mensen hebben heel uiteenlopende redenen om bepaalde film nog een keer te willen zien.
1: Ja, nou, dat is wel een bijzondere, unieke mogelijkheid inderdaad. Hè? Vanaf morgen zijn de dagfilms, hè? En ja, jullie hebben deze keer voor een aantal thema's gekozen. Kun je die eens toelichten?
2: Ja, dat doen we ieder jaar. Een paar van die lijnen door het programma heen. Want het zijn flink wat avonden. We beginnen morgen en dan eindigen we ergens zo aan het einde van september. Dus nou, het zijn gewoon heel veel films. En we hebben ze een beetje in de verschillende thema's ondergebracht. En een deel is, en het ligt behoorlijk voor de hand, maar we hernemen een aantal films die in de zalen heel goed hebben gelopen. Mm-hmm. En waarvan we dachten van nou, het is ook echt heel erg leuk om die in de buitenlucht te bekijken. Zoals Epic, Elvis Presley in Concert. Dat is als je van Elvis houdt, dan is dit echt een onmisbare film. Het is echt een geweldige, energieke concertfilm. Mm-hmm. En het leek ons heel erg leuk om dat te vertonen. Maar verder ook Joe's Speedboat, een Nederlandse film die het heel goed heeft gedaan. Redelijk compacte, jonge, zeg maar, verfilming van het gelijknamige boek van Tommy Wieringa. Mm-hmm. Maar ook de Noorse film The Last Viking, die zal eventjes, ik denk dat het 3/4 jaar geleden of zo is. Maar die heeft het ook heel goed gedaan. Mensen moesten daar enorm hard om lachen. De buitengewoon mooie film I Swear, die is nog helemaal niet zo ver, lang weg uit de zalen. Maar dat is een film die ook gerust nog een keertje zou kunnen zien.
1: Oké.
2: Okay. We hebben ook een paar interessante. Oh, sorry.
1: Ja, de thema's had ik ook graag even van je gehoord. Hè? Want jullie hebben bijvoorbeeld een thema Audrey Hepburn. Want
2: ja.
1: Hè, jullie zitten aan het Audrey Hepburnplein en niet zonder reden.
2: Audrey Hepburn is natuurlijk een buitengewoon beroemde filmster waar Arnhem ook echt een band mee heeft. En het is natuurlijk heel erg leuk dat wij op het Audrey Hepburnplein staan. En dat heeft ons ertoe bewogen om ieder jaar in de dagzaal een film met Audrey Hepburn te vertonen. En dat wisselen we een beetje af, want ze heeft niet idioot veel films gemaakt en ook niet alle films kunnen we vertonen. Maar dat variëren we en al die Hepburn-films die lopen altijd heel erg goed. Dit jaar is het trouwens Funny Face.
1: Funny Face, oké. Ja. En ik begreep dat jullie ook nog speciale aandacht voor Marilyn Monroe hebben dit jaar.
2: Ja, een andere filmster. Ja, want het is, dit jaar is haar 100ste geboortedag.
1: Ja.
2: Dus had zij nog geleefd, dan was zij dit jaar 100 jaar geworden. En omdat het zo'n ongelooflijke icoon is, dachten we van normaliter, weet je, is Hollywood een beetje is in enige mate een soort ver van onze bedshow. Mm-hmm. Maar Monroe is echt. Er is nauwelijks een groter icoon denkbaar. Dus we hebben 2 films gekozen om met haar om te vertonen. Mm-hmm. Gentlemen Prefer Blondes en Some Like It Hot.
1: Oh ja, en, ja, met Tony Curtis onder andere.
2: Nou, het zijn ongelooflijk leuke films, dus ik zou zeggen, kom ze bekijken.
1: Ja, dus jullie hebben eigenlijk een combinatie van oud en nieuw, als ik het zo hoor ook, hè?
2: Ja, het is een heel gevarieerde mix. We hebben bijvoorbeeld ook 3 films van Jacques Tati. Dat zijn natuurlijk ook, ik geloof dat hij zijn eerste films in de jaren 50 en de laatste in de jaren 70 heeft gemaakt. En die Tati-films die worden opnieuw uitgebracht. Die zijn helemaal mooi digitaal opgepoetst. En we vertonen een deel van zijn films. We vertonen alle films die hij heeft gemaakt. En een deel alleen binnen en een deel ook in de buitenzaal.
1: Oké.
2: En verder hebben wij ook een mooie samenwerking met Sonsbeek 2026. Als mensen een beetje cultureel geïnteresseerd zijn, dan zal het ze vast niet ontgaan zijn dat die tentoonstelling onlangs is geopend.
1: Met beeld, hè? In Sonsbeek.
2: Ja, zeker. En er is ook een uitgebreid randprogramma. En wij hebben een 8-delig filmprogramma waarvan 4 avonden op het dak. Dat is allemaal trouwens terug te lezen op onze website. Mm-hmm. Dat is echt ontzettend veel informatie. Maar daar, als je zoekt op het dakprogramma, dan vind je alle informatie die je nodig hebt. Ook voor kaartverkoop trouwens.
1: Ik ben nog wel heel even benieuwd naar dat Sonsbeek-verhaal. Want is dat dan een documentaire over Sonsbeek? Of wat is het voor film?
2: Nee, het zijn die vier dakvoorstellingen. Die zijn speciaal gecureerd. Dus geselecteerd door een van de curatoren van Sonsbeek. Mm-hmm. En het thema van Sonsbeek is Memory as a Living Action. En dat is dat klinkt een beetje abstract, maar het gaat dus ook gewoon heel erg over de werking van herinneringen, van geheugen en hoe dat doorwerkt in ons heden. Mm-hmm. En dat heeft Sonsbeek vertaald naar een vierdelig programma. En dat is ook heel gevarieerd. Eén avond wordt bijvoorbeeld ingevuld, dus in september, wordt ingevuld door studenten van Artes, van Beer, Fine Arts. En zij gaan, ik kan je niet goed vertellen wat het precies gaat zijn, want dat is echt een verrassing. Maar zij gaan die avond dus helemaal invullen. Ze hebben films gemaakt, ze gaan daar een programma omheen bouwen. Volgens mij wordt het ontzettend bijzonder. Maar we gaan ook bijvoorbeeld Goodbye Lenin vertonen. Dat is iedereen die een klein beetje op leeftijd is, die heeft die film vast wel een keer gezien. Dat is echt een ontzettend grappige en interessante film over hoe Duitsland veranderde na de val van de muur. En een vrouw ontwaakt, die was in coma toen de muur viel.
1: Ja, die weet dat niet, hè?
2: Die weet dat niet meer. Nee, dus nee. Zeg maar, het gegeven van herinnering speelt hier een heel bijzondere rol. Er zit ook een West Beirut, is een film uit Libanon. Het is een soort komedie en dat wordt ingeleid door Shahade. En Shahade is een van de mensen die in de Verbinding Filmraad zit. Wij doen namelijk een programma samen met Ruimtekoers en dat samen met mensen van AZC. En het deel van het publiek bestaat ook uit mensen van het AZC.
1: Oké, ja, bijzonder.
2: Ja, het is een heel gevarieerd programma.
1: Ik hoor het, ja. Dus het is eigenlijk te veel om op te noemen. Hè? Ik denk mensen het beste even op jullie website kunnen kijken.
2: Ja.
1: Want morgen dan is de eerste van de dakfilms. Wordt dat nog speciaal ingeleid door een van jullie morgen? Of welke film is het?
2: Nee, het is Plan 9 from Outer Space. En het is gemaakt door een Amerikaanse filmmaker, Ed Wood. En het labeltje dat daar aan hangt is Lekker Slecht. We hebben namelijk twee films die een nogal bedenkelijke reputatie hebben. Dat ze allebei strijden om de twijfelachtige eer. Dat het de slechtste films ooit gemaakt. maar die films hebben dus een ongelooflijke cultstatus verworven. Dit is Plan 9 from Outer Space van Ed Wood dus. Mm-hmm. Een heel enthousiaste filmmaker die er eigenlijk niet zoveel van kon. Maar het heeft op een niet door hem gewenste manier heel vermakelijke films opgeleverd. En de andere is The Room. En The Room is... er zijn bioscopen die film gewoon elk jaar voor een vaste fanschare draaien. En mensen die alle dialogen die volgens diezelfde fans ongelooflijk slecht zijn, maar die al die dialogen gewoon woordelijk mee kunnen...
1: Met het hoofd kennen.
2: Praten. Ja, precies.
1: Dus voor de echte fans.
2: Ja. Nou, en Plan 9 from Outer Space is een relatief korte film, want de zon gaat pas laat onder. Dus we willen wel graag net voor 12 klaar zijn. Dus deze film die past er helemaal in. Mm-hmm. Het is een heel grappige zwart-wit film. Een soort science fiction waar je de touwtjes waarmee de flying saucers in het decor zijn bevestigd nog ziet zitten.
1: Dus zo amateuristisch lijkt het dan.
2: Ja. Nou ja, sommige films worden ingeleid als het dus een samenwerking is. We hebben ook samenwerking met COC en met Sonsbeek dus. Mm-hmm. Maar het grootste deel van de films en de mensen die zeg maar een film kiezen, die leiden het film meestal ook zelf in. Ja? Maar de rest van de films, dat is een kwestie van gaan zitten
1: en kijken.
2: Soms is er een vrijwilliger die nog even een woord van welkom zegt, maar... in de meeste gevallen is het gewoon een kwestie van lekker zitten en kijken.
1: Nou, dat kunnen mensen vanaf morgen gaan doen. Inderdaad, niet te vroeg op de avond, anders is het nog niet donker genoeg, hè, om de film te zien. Een kaart te reserveren via de website, hè?
2: Ja, www.focusarnhem.nl.
1: Focus Arnhem. En jullie bevinden je dus op het Audrey Hepburnplein. Dat is natuurlijk prachtig.
2: Aan de voet van de Eusebiuskerk. Je kunt ons niet missen.
1: Nee, precies. En dat geeft een extra mooie sfeer, de uitzicht op die toren. Kim, heel hartelijk bedankt. En ik wens je een mooie zomer met alle films op het dak.
2: Ja, zeker. Dankjewel. Jullie ook.
1: En wij sluiten af met Cunningham, want een van de iconen waar Kim het over had, dat is Marilyn Monroe. Norma Jean wants to be a movie star.

0: trouwens dat Harry Houdini, de grote verdwijnkunstenaar, dat hij van origine ook uit Eindhoven komt. Zo komt hij ook aan zijn naam. Dat is een verbastering van, hè? Houdini daar?
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ons cabaret gaat natuurlijk over vakantie. Want we zitten midden in de vakantietijd. Bijna alle scholen hebben nu vakantie. En de laatste van Midden-Nederland zal ook snel volgen. En Herman Vinkers die gaat ook op vakantie. En ja, het is niet anders. Dat plaatje heet serieus zo. Mooi kloten.
3: De vakantiereis verliep niet al te voorspoedig. De moeilijkheden begonnen al op Schiphol. Ons vliegtuig vertrok niet eerder of we moesten allemaal een vragenformulier hebben ingevuld. Name, Vinkers. Nationality, Dutch. Sex, no thank you. Even later landen wij op het vliegveld van Kloten. Dat is geen grapje. Dat is geen grapje. Er is een vliegveld dat ligt bij het Zwitserse plaatsje Kloten. Kloten, daar liggen we vlakbij Basel. Ja, je moet je mond... Basel. Zürich. Basel of Zürich. Maak het nog uit, dat blijft kloren. Dat vind ik zo... Wijsneus.

Toen ik op het station aankwam, was de trein net weg. Oh. Ik denk, dan geef niet. Loop ik wel even de stad in. Koop ik wel een paar leuke ansichtkaarten van mooi kloten. Afijn, ik loop wat te dwalen door die kleine stad. Hij was zondag in een klerengat. Winkels dicht, kroegen gesloten. Ik dacht bij mezelf, dit is dus... Wenn ich auf hohe Bergen stehe, dann singe ich, denn ich weiß, ich stehe auf mein Heimatland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich danach trinken gehe, dann singe ich, denn ich weiß, ich trinke auf mein Heimatland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich danach essen gehe, dann singe ich, denn ich weiß, ich esse auf mein Vaterland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich viel gegessen habe, dann singe ich, denn ich weiß, ich scheiße auf mein Vaterland, die schöne deutsche Schweiz. Ik liep zo in gedachten te dwalen dat ik de weg terug naar het station was kwijtgeraakt. Dus ik vraag aan een voorbijganger, waar is jullie station? Hij zegt, na 2 minuten linksaf. Ik wacht 2 minuten en ga linksaf. Ik dwaalde en ik dwaalde, tot ik verging van de honger en de dorst. Ergens in een weiland stond een koe te grazen. Van nood ben ik die koe maar gaan melken. Dit is theater, dus ik doe alsof. Hoewel,

Ik werd zo in beslag genomen door dat melken, dat het niet door had dat er ook nog een oversexte stier in de wei stond. Die rent op mij af en rijdt mij een ziekenhuis in. De dokter daar zegt tegen mij dat ik een lichte hersenschudding heb. Ik zeg, dokter, hoe is dat mogelijk? Een lichte hersenschudding. Tja, zegt hij, ik denk dat de klap niet hard genoeg was. Maar vertelt u eens, hoe voelt u zich nu? Ik zeg, ja. Niet waar voelt u zich nu, hoe? Ik zeg, nou, ik heb nogal last van drijven. Hoe bedoelt u van drijven? Ik zeg, nou, gewoon een beetje drijven. Bedoelt u overdrijven? Of ja, wegdrijven, afdrijven? Nee, niet speciaal. Gewoon drijven. Ja, ja. U heeft dus nogal last van drijven. Ik zal u zinkzalf geven, zegt de dokter. De volgende ochtend zei de dokter mij dat ik glucose in mijn urine had. Wat wil dat zeggen, dokter? Dat u geen suiker meer mag. Dokter. Dokter, even serieus. Meent u dat? Geen suiker? Nee, schudde de dokter. Nee. Nu zei het ook al niet zoveel, want de dokter schudde voortdurend van nee. De hele dag schudde de dokter van nee. Ik dacht daarom dat de dokter misschien de ziekte van Parkinson had. Maar ik heb het de dokter gevraagd en... Ik zeg, dokter. Dokter, ik kom toch niet gelijk in een rolstoel, hè? Nee, zei de dokter. Nee, dan zult u wel voor moeten sparen, denk ik. Kijk, wat... Kijk, wat u heeft, daar hoort een heel mooi ezelsbruggetje bij. Wanneer u namelijk glucose hebt, dan mag u geen suiker. Begrijpt u? GG. En heeft u geen glucose, dan mag u gewoon eten. Dus ja. Is ook een GG, hè? Is allemaal GG. Maar u mag nu helemaal niet eten, want u wordt zo dadelijk geopereerd. Even later wordt u de operatiezaal ingereden. Ik ontdek nog net een steen in de muur met de opschrift... Het eerste loodje werd gelegd door. Oh, dit is toch wel een goede chirurg? Vraag ik aan een zuster. Ik weet niet, zegt ze, de gynaecoloog is beter. Tijdens de narcose kreeg ik visioenen van Eddie the Eagle. Kent u? Eddie the Eagle. De Engelsman die in Zwitserland bij het skiskanspringen in een rolstoel is beland. Dat vind ik zo knap gemikt.

0: De pennenstreken van Trudy.
1: Dan vandaag over Ierland. Al jaren hadden we plannen, maar als puntje bij paaltje kwam, gaven we toch weer de voorkeur aan een zonniger oord. Dit voorjaar was het dan toch eindelijk van gekomen. We gingen op vakantie naar Ierland, het groene eiland. Het land van de elfjes, de feeën, de kabouters en de trollen. Het was er zo groen dat Groenland een passender benaming zou zijn geweest. In het land van de Kelten zouden maar liefst 40 verschillende kleuren groen zijn. Ierland is ongerept, maagdelijk en puur. Lucht en water zijn daar nog van een zeldzame zuiverheid. Je proeft het, je voelt het en je ziet het. Het water van de meertjes, stroompjes en bergbeken is zo helder dat de bodem zichtbaar is en de zee is daar nog blauw in plaats van grijs zoals in ons land. De Ieren hebben nog tijd genoeg. Wat vandaag niet gedaan kan worden, dat doen we morgen wel, lijkt hun motto te zijn. Ze maken zich ook niet zo snel zorgen. Een anekdote geeft hun kijk op het leven als volgt weer. Als je gezond bent, heb je geen zorgen. Ben je ziek, dan heb je er twee, namelijk word je beter of ga je dood. In het eerste geval hoef je geen zorgen te maken. Maar als je doodgaat, heb je twee redenen tot zorg. Of je gaat naar de hemel, of je gaat naar de hel. In het eerste geval hoef je geen zorgen te maken. Als je in de hel komt, kom je al je vrienden daartegen. En dat is fijn. Dus waarom zouden we ons zorgen maken? Ierland bestaat voor het grootste deel uit veengrond, waar nog steeds turf gestoken en gestookt wordt. Uit de schoorstenen van de huizen kringelt her en der een pluimpje witte rook. De Connemara is een uitgestrekt natuurgebied waar de schapen in alle rust foerageren tussen graswoldoorns en rhododendrons. De wollige grazers zien er heel grappig uit met hun zwarte snoetjes, zwarte poten en witte romp. Ze zijn totaal overgeleverd aan de elementen. De kou, de striemende regen, de harde wind, het schijnt ze niet te deren. Hun eigenaren komen geregeld kijken of alles in orde is met de dieren. De huizen in de Connemara staan op kilometers afstand van elkaar. Het lijkt me afschuwelijk om daar te moeten wonen. Gevoelens van niet te beschrijven eenzaamheid en verlatenheid grijpen me daaraan. In het veilige besef verkerend dat ik deze volstrekte verlatenheid over een paar uur achter me weet, trekt het gebied me tegelijkertijd aan. Sommige mensen noemen het mysterieus, maar ik zou het eerder naargeestig willen noemen. Mooi om in de Connemara geweest te zijn, maar nog mooier om weer in de warmte van de bewoonde wereld te zijn. Het sombere, koude weer droeg waarschijnlijk ook bij aan die sfeer van troosteloosheid. De Burren is een natuurgebied dat eruit ziet als een maanlandschap, dat uit vulkanisch gesteente bestaat en dat talloze kleine kratertjes bevat. Het is er nog troostelozer en verlatener dan in de Connemara, waar de schapen onze enige metgezel waren. Hier is geen levend wezen te bekijken. Of in de kratertjes bloeien kleine bloemetjes van een ongekende schoonheid. Ze blijken bestand tegen het barre weer dat daar soms heerst. Ik voel me net een maanwandelaar. We moeten ons haak zien te houden in de harde wind die regelmatig ongemeen fel uithaalt. Bovendien moeten we goed uitkijken waar we onze voeten neerzetten, want het weer heeft in de loop der eeuwen zijn werk gedaan. Het gesteente vertoont brede barsten en scheuren. Sommige stenen liggen zelfs los, dus is het oppassen geblazen. In deze verlatenheid kun je maar beter geen benen breken. Voor mij ademt Ierland de sfeer van de jaren 50. De mensen gaan nog elke zondag naar de kerk en er wordt nog geluisterd naar de paus. De beeldenstorm uit de jaren 60 is aan Ierland voorbij gegaan. Het land lijkt bezaaid met beelden van de heilige maagd Maria. Wat het weer betreft hebben we tijdens onze vakantie 4 jaargetijden meegemaakt. Van winterse kou tot zomerse warmte. Maar we gingen daar ook niet naartoe om te zonnebaden. Ierland is het land van schoonheid in de ruimste zin van het woord en van rust. Natuurliefhebbers zullen in die ongekunstelde ruigte ruimschoots aan hun trekken komen. En hier is de eerste groep, U2.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Ziekenhuis Rijnstaten en obesitaskliniek Vitalis hebben het hoogste kwaliteitslabel van Qualicor Europe gekregen. De zogeheten de diamantaccreditatie. Dat is een keurmerk, dat is een erkenning voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Ook de afdeling dialyse kreeg opnieuw een positieve beoordeling. Het is voor het eerst dat Rijnstaten de hoogste onderscheiding van Qualicor Europe ontvangt. De internationale organisatie beoordeelt ziekenhuizen aan de hand van strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Volgens een onderzoeksteam van onafhankelijke deskundigen is Rijnstaten een ziekenhuis waar medewerkers met plezier en betrokkenheid werken en waar veel aandacht is voor het welzijn van de patiënten. De onderzoekers spraken ook hun waardering uit voor initiatieven die de zorg voor patiënten verbeteren, bijvoorbeeld de voorlichtingsfilmpjes en de beweegtuin. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar mogen samen met een betalende passagier vanaf volgend jaar binnen Nederland gratis reizen met het openbaar vervoer. Er mogen maximaal 3 kinderen per betalende reiziger mee. Kinderen tot en met 3 jaar die reizen nu al gratis met bus, tram of trein. De nieuwe maatregelen voor kinderen tot en met 11 gold al in sommige provincies, maar is straks dus voor het hele land. Met deze stap maken provincies en vervoersregio's het openbaar vervoer toegankelijker voor gezinnen en ze stimuleren het gebruik van het OV op jonge leeftijd, wat mogelijk ook leidt tot het gebruik daarvan als ze een keer volwassen zijn. Dan is volgende week de Vierdaagse en deelnemers aan die Vierdaagse, die volgende week dinsdag start, kunnen dit jaar zich laten testen door het Radboud UMC. De onderzoekers kijken dan naar de lichaamstemperatuur, de spierkracht, uitdroging en de bloeddruk tijdens of na het wandelen. Inspanningsfysioloog Maria Hopman en haar team doen al 20 jaar onderzoek naar de effecten van wandelen op de gezondheid en ze staan tijdens de Vierdaagse klaar om uw vragen te beantwoorden en te testen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de eerste wandeldag fysiek de meeste inspanning vraagt. En ook dat tijdens een wandeldag de lichaamstemperatuur gemiddeld met 1 graad Celsius stijgt. En dat 1 op de 5 wandelaars tijdens een wandeldag onvoldoende drinkt. En dat is natuurlijk extra belangrijk, omdat het waarschijnlijk ook volgende week weer aardig warm wordt. Dus volgt u alstublieft het nieuws op dat gebied of het allemaal doorgaat. We blijven in onze provincie. Gelderland houdt dit jaar op zaterdag 26 september weer een Gelderse dag. Dat is een dag waarop inwoners met elkaar kunnen kennismaken en bijzondere locaties en initiatieven kunnen bezoeken. Het is voor de 2e keer dat deze dag wordt georganiseerd en vorig jaar bleek het een succes te zijn. De deelnemers starten de dag met een gezamenlijk ontbijt op een speciale locatie en daarna gaan ze op pad voor een activiteit. En dat heet het zogenaamde Kijkje Bij. Inwoners kunnen zich gratis aanmelden op de website van de Gelderse Dag en organisaties die willen meedoen kunnen zich ook aanmelden en dat kan tot 16 augustus. En tot slot, Kunstwerk De Liemers organiseert in de schoolvakantie op verschillende locaties een gevarieerd programma voor kinderen en jongeren in de regio. Het programma start morgen dinsdag 14 juli met de workshop Hip Hop en Rap. De kinderen schrijven een eigen raptekst en sluiten af met een presentatie van hun werk. Op woensdag de 15e kunnen deelnemers aan de slag met drums, djembe's en andere ritmische instrumenten. Deze beide activiteiten vinden plaats in Huize Vredenburg in Westervoort. Maandag 20 juli geeft illustrator Saskia Halfmouw in de bibliotheek van Westervoort 2 workshops. Kinderen leren dan van haar hoe ze een verhaal met een eigen illustratie en een karakter kunnen maken. Al deze eerder genoemde activiteiten die richten zich op kinderen tussen de 7 en 11 en ze zijn gratis. Van 20 tot en met 23 juli dan werken kinderen van 9 tot 12 in Duiven aan een eigen speelfilm. Ze bedenken scènes, werken met camera en geluid en ze spelen zelf mee in de film. Zaterdag 25 juli dan is de première in de ochtend in Duiven en dan wordt de film vertoond aan familie en vrienden. Hier zijn overigens wel kosten aan verbonden. En ook is er nog een workshop op reis in je fantasie op woensdag 22 juli in de bibliotheek van Westervoort. Kinderen gaan via hun zintuig op reis in hun verbeelding en maken een beeldend eindwerk. Meer informatie en aanmelden kan via liemerskunstwerk.nl/ zomerprogramma. En aansluitend op die reis in je fantasie is hier Earth, Wind & Fire. Fantasy.

Dat was Los Reyes met Bamboleo. En inmiddels is het bijna 9 uur tijd om Kijk op de Samenleving af te gaan sluiten. En dat doen we natuurlijk met onze aloude eindtune. Fijn dat hij daar is. Kijken we nog even terug op ons programma van vandaag. Als gast van de week ontvingen we Karien van Kettwig-Verschuur, kasteelmanager van Kasteel Doorwerth. En zij heeft onder andere verteld over alle zomerse activiteiten voor jong en oud in en om Kasteel Doorwerth. Zeer de moeite waard om eens een kijkje op de website te nemen om te zien wat er allemaal te doen is. En dat is glk.nl/Doorwerth. Daar vindt u alles wat er te doen is en hoe u kunt reserveren en wat het eventueel kost. De Kijk op de Nieuwe Samenleving ging vandaag over de voedselcoöperatie in Didam. Mariette Wiegink sprak met Theo Nieuwenhuis. In het tweede uur een interview met Kim van der Werf, hoofdprogramma bij Focus Filmtheater in Arnhem. Vanaf morgenavond kunt u bij Focus ook op het dak terecht om onder de sterrenhemel en met uitzicht op de Eusebiustoren een keur aan films te gaan bekijken voor jong en oud ook. En op allerlei gebied, allerlei films. Kijkt u ook vooral op de website van het filmhuis Filmtheater om te zien of er een film naar uw eigen zin is. En het is er wel weer voor, om het zo te zeggen. Daarnaast onze gebruikelijke items, onder andere de pennenstreken van Trudy. Dit programma werd vandaag gemaakt door Martin Meerleveld, Maria Twiegink en Irene Brinkman. Ik wens u namens het hele team nog een heel fijne avond en ook een fijne week als u op vakantie gaat. Goede reis natuurlijk en anders graag tot volgende week.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft

dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jetten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en helder. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen.

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is